0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog in het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
8: Radio Emmeloord op DAB+.

0: uit de veren met Freert de Vries.
1: Zo, is dat lekker wakker worden. 6,5 minuten over de klok van 7 uur. Hawkwind was dat met Silver Machine. Welkom terug. We zijn weer in Nederland. 15 mei 2026. En natuurlijk zijn we weer hier op Radio Emmeloord. En draaien we weer de lekkere muziek om wakker te worden op vrijdagochtend.
2: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.
1: En door met de J. Giles Band. Dit is Centerfold.

0: Een meisje met de nietjes in de navel. De centerfold. Jay Giles Band hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord. Emmeloord. Op DAB Plus en wereldwijd online. Emmeloord.
2: Herinner u zich deze nog?
0: Even een beetje rust in het programma. Silvio, Marion, come back home.

Het typische stemgeluid van Roy Orbison in Dreams uit 1963. En daarvoor hoorde je er eentje uit 1974 van de Nederlandse formatie Silvio en Marianne Come Back Home. En dit is er ook een in de jaren 70 hoor. Van Mutt. 1975. Lalaloo.

wel nummers en produceren en zo. Dat is Lala Lucy. In 1975. En dit is er eentje van een beetje latere orde. Zou je niet zeggen, maar... The B-52.

0: 52s. Dat allemaal tegen zijn 94.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En nou, als je hier mee op de zeebodem zit, dan deugt het echt niet helemaal.

0: 1978, The Servers. En natuurlijk hebben we van The Windsurfing. En we blijven even op het strand, want het is tijd voor...
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dat is een eentje van Pat Boone, Love Letters in the Sand.

0: want hoe is het mogelijk? Law Letters in the Sand hoorde je van Pat Boone.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.
0: En dit is er eentje uit Rocky 5. Sorry. Survivor. Eye of the Tiger.

0: Het is 2,5 minuut over de klok van half 8.
1: Freer de Vries.
0: En die draait er eentje van de Sutherland Brothers en Quiver.

Orchestral Maneuvers in the Dark. Maid of Orleans. Van het album Architecture and Morality uit 1980. En daarvoor hoorde je The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. Nu een heerlijke rock ballad. Bon Jovi. Keep the faith.

0: ik draaide hem ook al. En het ging net even een beetje mis, want de microfoon viel uit. Dus vandaar dat we hem gewoon doorstarten. Song for Hell hoorde je van U2, van het album de EP Easter Lilies. Hier op Radio Emmeloord. Dat was de nieuwe. En het was ook een beetje eerder dan anders. Maar vooruit maar.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, by golly, it's clean, clear to Flagtown, come on.
0: Via film machine.
1: 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we've got us a convoy.
0: C.W. McCall.

0: the film Convoy. Met Chris Christopherson en Eddie McBeal volgens mij. C.W. McCall hoorde je en Convoy.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online. Amyloid.
0: En dit is ook een hele mooie uit 1980. Van als je zegt café, eerst denk je het zijn de Stones, maar nee, toch niet hoor. Het is my, oh my.

Sunset Café. And my, oh my. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. We draaien er natuurlijk een eentje voor je, maar... Zometeen het nieuws en het weer van 8 uur. En daarna zijn we terug voor deeltje 2. Tot zo. Hier is Syrita, een ex van Stevie Wonder volgens mij. Hier is Harmon Love.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werden ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ware wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maakt de 40!
3: Net niet top 40.

0: is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
1: Uit te vieren met Vries de Vries.
2: Ja, goedemorgen. Dit is Radio Amyloid. En we draaien er even twee achter elkaar. Je hoort het Trapped live van Bruce Springsteen. Een nummer wat al veel eerder werd opgenomen, maar pas in 1985 uitkwam. En toen door de heren van de Verrukkelijke 15 werd opgepikt. En zo een hit werd in de Verrukkelijke 15, maar niet in de top 40. En daarna hoorde je Love Song van The Cure. En dat is hetzelfde verhaal. Ook wel in de Verrukkelijke 15, maar niet in de top 40. Dus hoorde je ze hier op Radio Amyloid in Uit de Veren. Net niet top 40. En dit is er eentje die stond op het lijstje van Peter Bruinsma. Lynyrd Skynyrd.

Skinners. Heb jij nu ook zo'n nummer waarvan je denkt, die hoor ik nooit meer? Ik wil het graag horen hier in Uit de Veren. Dan kun je een mailtje sturen natuurlijk. uitdeveren747@gmail.com. En hier zijn Anne en Nancy Wilson. And all I want to do is making love to you.

Shake It, and Nancy Wilson. And All I Want to Do Is Making Love to You. De volgende die we draaien, die komt uit de originele rock opera opname van Jesus Christ Superstar, die in de studio werd opgenomen met onder andere Murray Head als Judas en Helen Reddy als Maria Magdalena. En zij, haar hoor je nu.

0: Ready and I Don't Know How to Love Him, uit de rock opera geschreven door Tim Rice en Andrew Lloyd Webber.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf AM 747.
0: Zo, dan gaan we door. Een beetje power doen. Hier is Van Halen, een van de laatste waar David Lee Roth bij zingt. Grote hit uit 1984. Dit is Jump.

Yeah, I knew it was Bill. Jim! Van Halen, de gebroeders van Halen, Eddie en hoe heet die andere ook alweer? Dat weet ik zo niet meer. Ik weet wel hoe deze heet. Dit is Wally Tax. Het is 1974, it ain't no use. Radio Emmeloord, een heel bijzondere goeiemorgen.

0: zo heet hij. The Witch Queen of New Orleans hier. Goedemorgen.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.
0: De Creedence Clearwater Revival hoor je nu.

van 1969 naar 1970. Schrijven we gewoon een jaartje op. Met Norman Greenbaum. Dus wil je reageren? Uit de veren 747@gmail.com. Dit nummer is...

0: Ska in 1970 op Radio Emmeloord. Want daar luister je natuurlijk naar.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
2: Time for Postdoc.
0: En dat is deze week Beautiful News van Matt Redman.

van het album Beautiful News hoor je de titelsong op Radio Emmeloord. En nu Chicago. In your the inspiration.

0: Chicago, and you're the inspiration. En daarmee is het 7 minuten voor 9 geworden.
1: 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En nu draaien we gewoon even een albumtrack van Queen. Dit komt van A Night at the Opera. 1975. This is 39.

40 and 39 hier op Radio Emmeloord. En dit is mijn laatste voor vandaag. Elaine Page en Barbara Dixon. And I know him so well. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de Gouden Uren. En daarna de Gouden Oude Show met Johan de Graaf. Studio Emmeloord met Dick Offeringa en nog veel meer. Blijf gezellig luisteren naar Radio Emmeloord. Tot volgende week. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in het Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. En bij Berkel en Schot in Brabant heeft de politie gisteravond een illegale rave beëindigd. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, hier zijn we allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Het dameskoortje is er ook weer bij, zoals jullie kunnen horen. Love Me Tonight was de allereerste grammofoonplaat van Tom Jones. Die was toch heerlijke muziek uit de jaren 60. We blijven even in de jaren 60 hangen met deze. Oh, die mensen hebben er zin in. Ze knallen hem erin. Hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

Het is een bekende oude liedje of niet, zoals met is de same old song van de Four Tops. Dan gaan we aan de show met deze, kennen we deze nog eens in de Hollies.

Ik herinner me wat er mooi of niet soms van de Hollies. Heerlijke koffie ook in de studio aanwezig. Nou, dan gaat het altijd goed. Als er koffie is, dan is het goed. In Nederland, hier zijn de Shoes.

0: een geweldige stemgeluid van Theo van Nes en van de Shoes. Met de deren van FS tegen erbij met Shoes. En na na na hier in de programma.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Inderdaad, de hits van toen uit de jaren 60. Daar zijn we in beland nog steeds met Sonny en Thierry.

En de beat goes on. En we gaan maar door en we gaan maar door. Ja, dat zijn we zeker van plan met de Gouden Oude Show. We gaan maar door en we gaan maar door. En de muziek gaat ook maar door met In the Middle of the Road.

De muziek, echt tijdloze muziek van The Middle of the Road met de Soleil. Soleil, kennen we deze nog? Dat is een ringje van Mistel. Met de Neon City. Hoor je niet zo vaak meer, hè? Nee, en daarom is de gouden oude show er om dit nog een keertje te laten horen met de Neon City. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma.

0: was toch een heerlijk plaatje of niet? Soms Scott Fitzgerald met Yvonne Killy met If I Had Words.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
0: Het is toch heerlijk, die Gouden Ouwe Show met de hits van toen. Die we allemaal nog wel herkennen zoals deze. Dit komt uit de jaren 70, rond 8.

terug naar de jaren 70. Veel gedraaid toen de tijd op Radio Miramico Internationaal. You know I love you. Touché, je termen van Shake. Dit komt uit 1977. Hier zijn de Guys and Dolls.

was een dikke nummer 1 hit. Toen de tijd in de jaren 70 in de Mia Miko's top 50 elke zaterdagmiddag. Op die 319 meter van de middengolfband. Dat weten we allemaal. Natuurlijk nog heerlijke muziek van toen. De gouden oude shows als deze. Kennen we deze nog? Nou, deze is niet zo bekend meer. Van Barry en Aline met The Bad Times.

in één keer was ze verdwenen in zijn nippels. Heerlijke zomerse muziek, of niet, soms deze, van Julio. Hier is Julio Iglesias met de mooie plaat toen de tijd. Dat is inderdaad de titel.

dat is toch een mooie zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show van naam Julio Iglesias met Manuela. De man met de pet achter de piano, Gilbert O'Sullivan.

0: mooie tune klinkt weer op het einde van het eerste gedeelte van de show. Tot straks in het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Cliff Richard met Angel. Over mooie muziek gesproken. Oh, dit is een hele mooie. Hier zijn de Cats.

hij is toch mooi, hij blijft toch prachtig, of niet? Soms Lia van Dekker. We blijven nog even in de jaren 60, in het tweede gedeelte weer van de show. Hier is Neil McCarter.

mooi. En ik ken ook van de Santana, maar dit is toch wel het origineel. Met C's, Not There. Er was er eentje van Neil McCarter. Nog een uit de jaren 60. Ach, maak het uit.

maar voorlopig niet hoor. We zijn niet van plan om ervan door te gaan. Nee, Mary Hopkin was dit met Goodbye. Dit zijn de mensen van, ach, we kennen hem allemaal, hè, van de Fortunes van Radio Caroline. Maar dit was die andere grote hit van hun met Seasons in the Sun.

het lied van Hits. Een hele heerlijke plaat, een heerlijke plaat moet ik zeggen. Van de Disco Samba van de Toon Man Sound. De gouden oude show, als je net hebt ingeschakeld. Hartelijk welkom, we gaan wat doen, we gaan wat doen. Een hele oude uit het jaar 1950. Nou, dat is inderdaad wel terug in de tijd. Maar we kennen hem ook van Nederlandse artiesten. Ja, straks de oplossing, straks de oplossing.

is het een oudje of is het geen oudje? Wat een leuke plaat of niet soms, hè? En dan de oplossing, de Nederlandse artiest. Wie heeft hem gemaakt in het Nederlands? Ach, dat weet iedereen natuurlijk wel. Dat was er eentje van Nico Haak. En die was dan getiteld Moezijn. Ja, Moezijn. En deze was getiteld The Music, The Music en The Music. We gaan terug naar de jaren 60. Weer een klein stapje voorwaarts. Met deze van Petula Clark.

0: met de ontzettend grote hits in de jaren 60. Hè, met Don't Sleep in the Subway. Ja, de Downtown en Jorge de Wand waren er geweldige muziekjes, of niet soms?
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show deeltje 2 met Bonnie Tyler. Hier is ze nog een keertje in het programma met Lost in Friends.

geweldige stemgeluid van Bonnie Tyler hier in het programma met The Last in Friends. Dit is ook leuk, dit. De meneer Cannibal. Dat wordt opletten.

0: Ja, meneer de kannibaal opgegeten. Wel, ja, er blijft niks meer van over, moet ik zeggen. Dat was er een van Andy Fischer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Oftewel, ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, want het kan het niet laten. Het Miamigo strijdlied met Frank van der Mast en Mark Jacobs. Toen de tijd in het jaar 1976. Maar dit is het origineel. Rick Dees en The Scars of Idiots.

Disco Duck met Rick Dees en His Coast of Idiots. Ja, ik zing de andere tekst mee. Ik ben helemaal van in de war. Ik zing gewoon de andere tekst mee van het strijdlied van Mi Amigo Internacional.

Onder het mom van een beetje liefde in je hart, oftewel de loving awareness sound van Caroline. Put a little love in your heart van Jackie. Dikke de Chano. Kennen we deze nog? Dat is een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Brigitte Bardot.

Wat de plaat maar wel leuk moet ik zeggen, van Brigitte Bardot, oftewel de Sangria plaat, ja. Het is ook een mooie, de jaren 60, de Foundations.

eigenlijk een gouden oude plaat of niet. Soms is echt zo mooi. Als je deze hoort, denk je, oh, wat is het nog mooi. Wat is het nog mooi, prachtig in de Battle Days. Dat was er een keer van de Foundation. Zo tegen het einde alweer van de gouden oude show. Voor deze keer, wat gaat het toch snel, hè? 1975, hier is Abba.

ja, ja, zeg maar ja. Ja, dat doe je op een stadhuis, hè. Dan zeg je gewoon ja. I do, I do, I do. 1975, dat was er eentje van ABBA. We gaan even kijken op de klok. Nog een plaat of twee. Toch, ja, nog maar een plaat of twee. Wat gaat het toch snel, hè? Het gaat veel te snel. En als je het leuk naar je zin hebt, dan zit ook de tijd weer zo voorbij. Net zoals deze, met John Lennon met Nine Dream.

blijft toch een mooie plaat of niet soms van John Lennon met de 9-3. We gaan boodschappen doen. We gaan boodschappen doen. Tenminste, als je dit muziekje hoort, dan denk je aan die reclame dat we boodschappen gaan doen met de George Baker selection met de Little Greenback.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En ik dank Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur de Gouden Ouwe Show. En Johan is terug morgenochtend vroeg om 7 uur.

Ja, Starship met Nothing Can Gonna Stop Us Now. En ik vind het wel leuk, want we krijgen steeds meer luisteraars. Dus een hele goede middag voor iedereen die luistert via online, DAB Plus of de Middengolf. En daarnaast ook Theo Elschot, Willem Keekstra, Jan Oosterveen, Johan de Graaf en Jan van Weteloo.

Ja, bluf met dansen aan zee. Waarschijnlijk vandaag daar te koud voor. En u kunt reageren op dit programma via internet en via e-mail. studio@radioemmeloord.nl. U kunt ook onze website bezoeken. radioemmeloord.nl. Goodbye.

Kenny Rogers met Lucille uit 1977. En de poes heeft net de studio weer verlaten, maar Annelies heeft lekkere vrijdagmiddagbroodjes gebracht. Dat ziet er lekker uit. Dankjewel Annelies. Iedereen smakelijk eten. En dan moet ik even de plaat starten.

Gudrun Jenkins met, ja, wat zullen we zeggen, de Letkis. Dat lijkt wel een beetje op de plomp, plomp Jenka, maar misschien was het ook wel zo. Hier hebben we nog een oudje uit 1963, Johnny Holiday.

Ja, Donovan met... Ja, hoe noem je dat precies? Jennifer Eckel. Radio Emmeloord zoekt nog presentatoren. We hebben er nu een stuk of 28. En we willen minstens naar 30. Dus als u denkt, ik vind het leuk om elke week een programma te presenteren op Radio Emmeloord live of opgenomen, stuur dan even een berichtje naar info@radioemmeloord.nl.

vrolijk nummer van Fleetwood Mac. En dit is Radio Emmeloord via de middengolf uit Pietersburen met 100 watt. En via DAB Plus uit Emmeloord met 1,3 kilowatt. En alle nieuwe luisteraars van harte welkom.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht.

duren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

de gezellige Dolly Dots. Love me just a little bit more. Ik zie u graag terug naar het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Elvis, Elvis de Pelvis met Kiss Me Quick. Dat had iemand ooit op zijn arm geschreven. En daardoor werd een vrouw verliefd op hem. Maar dat is alweer tijden geleden. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, Paul Young. Love of the Common People. En een hele goede middag vanuit deze studio in zonnig Emmeloord. Dat wel op dit moment voor Johan van Almelo, Gert Meppelink, Hans en Mieke, André Vinken en Bert van Galen.

0: kwijt.
1: Ja, dat heb je wel eens. Daar zong Bloem over even aan mijn moeder vragen. En ik dacht dat de zanger van Bloem, dat dat een zoon van Miss Bauma was. Ook dat zou ik na moeten kijken. En dan heb ik nu een mailtje van Hans en Mieke uit Purmerend. En ze schrijven: dag Dick, gezellig programma. Zoals al eerder gezegd, we luisteren voor zover mogelijk iedere dag. Ook op zondagavond. Annelies heeft ook een mooi programma. Alvast een prettig weekend. Hans en Mieke uit Purmerend. Dank jullie wel.

Playback in the Arms of Someone. Smokey, ook bekend van Living Next Door to Alice. Radio Emmeloord op DAB Plus, 747 Middengolf en online. En u kunt het ook horen via onze website radioemmeloord.nl. En als u in Friesland via de Middengolf luistert, dan kunt u ook eens DAB Plus proberen, want die is een stuk sterker geworden. De zender is nu 1,3 kilowatt.

Ja, dat waren Sensations met een plaat die ik vaak draaide in de jukebox. Omdat die lekker hard was en dan ging ik voor de jukebox zitten. En dan dacht ik, wat een mooi geluid, wat is dat toch een mooi apparaat, zo'n jukebox. Heb ik heel wat kwartjes en guldens ingegooid. En vandaag is het precies 55 jaar geleden dat Veronica opdracht gaf om de Mabel 2 binnen te halen. Maar ja, het werd een bomaanslag en de Mabel 2 stond in brand. En dat was op een zaterdagavond 15 mei, 's avonds om 11:00. Maar de volgende dag waren ze weer in de lucht.

Ja, eerst hadden we de zangeres zonder naam. En dit was natuurlijk de band zonder naam. Beter bekend onder de naam BZN. En dit was het dan weer voor deze vrijdag. Ik wens u een heel prettig weekend. En ik hoop toch nog wat zon. En ik ben terug zondagavond om 9 uur. En maandagmiddag om 12 uur. Na 2 uur komt Peter de Wit met een oude top 40. Ik dank u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: 6 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 45 jaar geleden. De eerste vinden we op nummer 40, Teaching the Ride in the Night. Die hoor je op de achtergrond. Welkom, dit is Radio Emmeloord. De top 40 van 7 mei 1977, uitgezonden op Radio Emmeloord op de middengolf 675-747. DAB+, en uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Right in the night. Ik zeg een hele goede middag.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

vind het een beetje jammer, want een heerlijke plaat. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Vorige week nog op nummer 34, deze week 4 plaatsen verlies voor deze Gérard Lenormand. In de 10e week Radio Veronica Top 40. Wat zeg je? Heel goed, zo was het. En daarvoor hoort je My Kind of Life van Cliff Richard op 39, afkomstig van 37. In de 5e week Radio Veronica Top 40, die overigens toen de Nederlandse Top 40 heette. Het is maar even dat je dit weet. Op 37, afkomstig van 31, dit is Jimmy James en Alive. Goedemiddag.

je hulp komt waarschijnlijk wel gebruiken. Gila, zonder haar Black Devotion. Vorige week op nummer 20 en daarvoor op, nee, op 25, daarvoor op nummer 20. 6 weken lang in de top 40. Help, help, help, jongens. Dit is Radio Emmeloord. Keurig dat je zat te midden op 675-747-DAP. Plus uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Het is 12 minuten voor half. Fijn dat je erbij bent. We draaien ze allemaal speciaal voor jou uit de top 40, dus van 45 jaar geleden.

0: more than a number. Ik bedoel, hey, even a number isn't good volgens mij. Maar goed, een ander verhaal, hè. 6 minuten voor half. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden. Je hoorde Boogie Man op nummer 35, afkomstig van 32. In de 7e week Nederlandse top 40. Rockaway Boulevard. En op de achtergrond hoor je in de 4e week. Die vorige week nog op nummer 28 stond. En deze week op 34. You're more than a number in my little red book. Muziek van de Drifters. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Oosven. Nieuw win op nummer 32 in de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 die werd uitgezonden 7 mei 1977. Wat een heerlijke muziek. Fijn dat je afgestemd staat op Radio Emmeloord. Dit programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. Met andere woorden, hoor je ze allemaal nog een keertje in dezelfde volgorde op AM 675 747 DAB+. Ook nog eens een keertje wereldwijd, uur na uur, de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Ik word gewoon vrolijk van deze plaat, ik kan er ook niks doen. Het is zaterdagmiddag, de 7 mei in het jaar 2022. Komende dagen wordt het mooi weer, temperaturen van boven de 25 graden. Is dat echt waar? Is dat echt in Nederland? Ik heb geen flauw idee. Ik zit in de Tissa Igar in Hongarije. En hier wordt het de komende week hartstikke mooi en lekker warm weer.

0: lag hier echt op het puntje van mijn tong, hoor. Don't leave me this way op deze zaterdagmiddag. Terwijl het vandaag een beetje iets minder mooie dag is. Het wordt beter, geloof me nou echt. Het wordt serieus beter.
1: Yeah.
0: Hallo, wie ben jij?
1: Fatback.

hartstikke veilig. Very safe, zullen we zeggen. In de jaren 80 hadden we zo'n spotje van vrij veilig gebruiken condoom altijd. Dat was Sonja Barends die dat insprak. Ik had zoiets als ik Sonja Barends zie, dan heb ik zeker zo'n condoom. Nou, laat maar gaan. Nou goed, je begrijpt wel. Hè? Dus een condoom en een til. Dat schijnt heel erg belangrijk te zijn. Double Dutch was dat. De Fatback Band staat snel op nummer 29 in de vierde week notering.

Langzamerhand richting de uitgang. Vorige week nog op nummer 14, deze week op 27 in de 7e week. Nederlandse top 40. The Cats en 7. De Last Dance for Me. Ik ben een klein beetje de tel kwijt. Maar op nummer 26 vinden we wederom een nieuwe binnenkomer. Tensie Ziet, een vingerhoedje vol. En Good Morning Judge, how are you?

je weet dat dit programma live vanuit Hongarije komt. Heb je nogal veel Roma-zigeuners? Oftewel Gypsy, Gypsy, Gypsy Woman Breeze op nummer 25. Nieuw binnen in de top 40 van 45 jaar geleden. Die hoort op Radio Emmeloord, Middengolf 747, AM 675 en ook dus op DAB+. Luisterrapportjes worden van harte uitgenodigd om gestuurd te worden naar studio@radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl.

van het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. What can I say? What can I do? Eens even nadenken. Wat gaan we doen? Zullen we nog eventjes heel snel een klein stukje van deze plaat draaien van Fleetwood Mac? Omdat jij het bent.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Je hoort op de achtergrond Sir Duke Stevie Wonder. Vorige week kwam hij nieuw binnen in de historische top 40 op 23. Steeg door naar 21 in de tweede week. Voor het nieuws hoorde je Go Your Own Way van Fleetwood Mac op nummer 23, afkomstig van 9. En we hebben een plaatje overgeslagen en gedraaid tijdens het nieuws. They Shoot Horses Don't They Racing Car op nummer 22, afkomstig van 20. Dit is Radio Emmeloord met de historische top 40 tussen nu en 6 uur. Eventjes heel wat anders. Inderdaad, wat rust in het programma. Op nummer 20, afkomstig van 33 in de tweede week. Dit is Barbara Streisand. The love theme from A Star Is Born. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

lijkt me heerlijk. Just 17 and living a dream. Dan heb je nog toekomst, dan heb je nog hoop, hè. Wij oude mannen kunnen alleen maar achterom kijken en zeggen... vroeger, jongens, vroeger was alles beter. We konden gewoon lekker buiten op straat spelen. We gingen naar huis als de lichten aangingen. We hadden geen horloge, we hadden geen mobiele telefoon. We hadden een kwartje bij ons. Als we mazzel hadden. Zodat we naar huis konden bellen. En als we naar huis belden, zijn moeders van... nou, kom maar heel gauw naar huis toe. Dan zal papa het waarschijnlijk niet doorhebben. Oh me, oh my, goodbye. De hoogste nieuwe binnenkomende op nummer 19. Een oud alarmschijf. Het was een nummer van Champagne. Dit is Neil Diamond op nummer 18. Met de Stargazer.

het singeltje te bekijken en ik zie een hele knappe jonge man staan met zijn scheiding gewoon keurig netjes naar links. Ja. David Soul en Going In With My Eyes Open op nummer 17 stationair in de historische top 40. Hoort hem hier op Radio Emmeloord, wat zeg je? Mag je als man niet zeggen dat het een knappe man is? Het ziet er toch goed uit? Ja, dat mag je toch wel zeggen. Tegenwoordig mag alles op de radio. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 op de middengolf 675-747-DAB+. Luisterrapportjes zijn van harte welkom. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dit is André Hazes.

weer als oude mannen drinken dan weer terug aan de Veronica Drive-In Show of de Caroline Drive-In Show, de Miamico Drive-In Show. Die moet je zien en horen. En dan deze muziek en dan prachtige lichtshow. Heerlijk jongens. Het gaat waanzinnig goed. Vorige week kwam deze plaats nieuw binnen op nummer 30 in de historische top 40. Steeg door naar nummer 15 met de super, super, super, super, super, super stip. Ik kan behoorlijk genieten van deze muziek op de middengolf 675747 DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord. Je luistert naar de top 40 van 7 mei 1977. Oftewel vandaag precies 45 jaar geleden.

Deze gaat als een raket. Vorige week kwam die nieuw binnen in de historische top 40 op 21. Deze week staat hij op nummer 13, oftewel in de tweede week notering. Op de achtergrond horen we Hotel California van de Eagles. Waanzinnige muziek, hè? En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord. 45 jaar geleden stond dit in de top 40. En hoorden dat onder andere op Radio Miamico vanaf het Radio Sanskrit, de MV Miamico, verankerd in de Tense Estuary. Ik zag pas geleden nog een foto van het schip zoals het er nu bij ligt, onder water. Dat is natuurlijk niet helemaal een echte foto, maar het schip is nog redelijk intact, alleen de zendmast is afgebroken, ja. Ligt aan de stuurboordzijde op het schip, dus met andere woorden, uitzenden dat zal niet meer lukken. En onder water uitzenden, dat gaat helemaal niet. Het is een minuut of 5:05. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40. Een oud alarmschijf vinden we op nummer 12, vorige week op nummer 13 in de vierde week top 40. Het is Billy Ocean en Red Light.

0: in een beetje herrie op de achtergrond. Dat maakt niet uit, dat is Peter Gabriel met die hele waanzinnige plaat Salisbury Hill op nummer 11 in de top 40. De historische top 40, 7 mei 1977. Toen waren we nog jong en aantrekkelijk. Nou, het ene nog wel, het andere iets een stuk minder hoor. Oh, je bent zo oud als je je voelt, wordt hier genoeg. Dat is ook zo'n lekkere dood te doen. Hè? Zoals mijn moeder vroeger altijd zei, alles wat je wil, dat kan je krijgen. Als je maar gewoon blijft doen. Hè? Ja. Als je het echt wil, dan lukt het zeker. Ja. Historische top 40 op Radio Emmeloord. Middengolf 6757747 DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Dit is Oerend Hart van Normaal.
1: Ik zeg maar.

0: weken in de historische top 40 en nu al op een hele mooie 9e positie in deze lijst. Vorige week nog op nummer 12, Boy Oh Boy van de Brotherhood of Men. Op Radio Emmeloord hoor je de historische top 40 van 45 jaar geleden. Het is er weer tijd voor, hè? We gaan weer even met z'n allen swingen, alsof we weer jong en onschuldig zijn.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

wel jammer, want hij gaat richting de uitgang. Nou ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. I'm Your Bookieman, Casey and the Sunshine Band op nummer 7. Vorige week op nummer 6. In de zesde week de historische top 40. De Nederlandse top 40. De enige echte hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. Samengesteld uit gegevens van handel en industrie. I'm Your Bookieman, die hoort hem hier op Radio Emmeloord. Het is alweer bijna tijd om af te sluiten. Ja, tweede uurtje, maak je geen zorgen jongens. We hebben nog een heel uur lang gerichte hitgevoeligheid op deze zaterdagmiddag. Het programma wordt overigens herhaald op de vrijdag. Dus dan hoor je het gewoon nog een keertje gezellig hoor. Ik zit eventjes te kijken. Ja, dat lukt nog wel eventjes. Nog eventjes op nummer 6. Muziek van L. Stewart, een oud alarmschijf in de derde week. Historische top 40. Vorige week nog op nummer 11. Het nummer heet On the Border.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met

0: never can tell. Je kan het nooit van tevoren zeggen, toch? Emmy Lou Harris op nummer 5 stationair in de vijfde week historische top 40 hier op Radio Emmeloord. Uur na uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. Dit is de historische top 40, 7 mei 1977.
1: Dit is de historische top 40.

vorige week bereikte hij nog op nummer 1 in de historische top 40. Ja. Oud Alarm schrijft 6 weken lang in de top 40. Pussycat and My Broken Souvenirs. Betekent natuurlijk dat we ook een nieuwe nummer 1 hebben. Ja, ja. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Eerst op nummer 3. You're My World, The Guys and Dolls.

0: nog herinner ik destijds veel luisteren naar Radio Miamico. Vanaf het zendschip de MV Miamico lekker op de middengolf en als deze plaat dan kwam. En met een beetje veding, oh heerlijk jongens. Hè? Komt die oude man weer in met zijn verhaaltjes over die zendschepen. Maar heerlijk jongens, de Sound and Vision, David Bowie. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 2. Dus langzamerhand gaat hij richting de eerste positie. Maar die eerste positie is nu nog eventjes voor de volgende artiest.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: non-stop dance van de Gibson Brothers. Wat een heerlijke plaats, wat een heerlijke muziek op Radio Emmeloord. Deze plaats stond 45 jaar geleden nummer 1 in de historische top 40. Oftewel de top 40 van 7 mei 1977, de non-stop dance vorige week op nummer 2. Deze week dus op die prachtige, mooie eerste positie. We hebben nog wat tijd over. Natuurlijk hebben we wat tijd over. Het is 12 minuten voor half. We hebben nog een paar mooie platen uit de tipparade.
1: Alle hits van toen op

aardig getimed, hè, zo'n plaat vlak voor moederdag. Corrie Konings en Je Moedertje, nieuw binnen op nummer 28 in de historische tipparade. Ik denk dat er heel veel moeders deze plaat hebben meegezongen op deze zaterdag de 7e mei in het jaar 1977. Dat is toch je moedertje. En dat was hem helemaal ten voet uit op Radio Emmeloord. Gezellig, de historische tipparade. Verder met nummer 27, ook een nieuwe binnenkomer in deze historische tipparade. Dit zijn de Boskets.

jongens. Hello, hello, hello, stranger. Yvonne Elliman, nummer 26. Nieuw binnen in de historische tipparade. We slaan eventjes een paar platen over. She's Not Easy van Kamal, Out of the Darkness. Free van Dennis Williams, Denise Williams. Maar deze draaien we zeer zeker wel. Vorige week op 27, deze week op 22. Climbers, Blues Band en Wouldn't Get It Right.

feels like the first time. Foreigner. Zo lekker van genieten, hè? Gewoon knallen maar op die middengolf. Zeker als je luistert naar de AM747 met die prachtige mooie Optimum op onze buizenzender. Heerlijk. Hij zit er helemaal vol. Foreigner op nummer 17, afkomstig van 22 in de derde week. Tipparade, historische tipparade. Het nummer heette Feels Like the First Time. In de jaren 80 zouden ze ook nog een aantal hele mooie platen maken. Een andere plaat, gewoon even iets heel anders. Oké, dan draaien we gewoon Glen Campbell. En dat is de Rhinestone Cowboy. Of is dit, nee, de Southern Nights. Zeg dat dan.

Dierks Organe, A Million in 1, 2, 3. Een plaat die ongelooflijk veel geplukt werd destijds op Radio Miamico. De Dream Express, zo heet de band. Nummer 11, vorige week nog op nummer 19 in de derde week. Historische top 40 Radio Emmeloord, DAB plus AM675747. En uur na uur de wereld rond via die prachtige, mooie www.radioemmeloord.nl. Dat was het nu.

absoluut nog wel herinneren tot deze plaat. Disco Inferno, The Tramps op nummer 6. Het is bijna 10 minuten voor geworden alweer op Radio Emmeloord. Dat betekent dat we een beetje vaart moeten maken. Anders kunnen ze, nou, we kunnen ze echt niet allemaal draaien. Nee, maar deze nog wel eventjes hoor.

Vorige week kwam hij binnen op nummer 25 in de historische tipparade. Steeg gewoon door naar nummer 2 in de tweede week. Het ging hartstikke goed tot zover dan. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dit programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. En als je op vrijdag luistert, dan hebben we morgen weer een hele verse top 40 van 50 jaar geleden. Ik laat je achter met de alarmschijf voor de komende week. Een fijne, vrolijke plaat. Geniet ervan. Het is de Beautiful Rose in the Morning. De alarmschijf voor deze hele

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

want ik mag druk programma maken voor jullie, zeg maar, de komende 2 uur. Ja, vrijdag 15 mei, gisteren onze lieve heer Emelvaart. En ik veronderstel voor veel mensen vandaag een brugdag. Dus ik veronderstel dat jullie vandaag een extra dagje vrij hadden. Of een dagje vrij hebben genomen zelf, als jullie geen brugdag maken. Ja. Dat komt ons ten goede, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hoe meer luisteraars, hoe liever wij het hebben natuurlijk. En met zo'n mooi weertje buiten, wat wil een mens nog meer? Romantics mochten vandaag de deuren openen, zeg maar, met That's What I Like About You, 1979, ja. What I Like About You, wel, ik hou ervan dat jullie elke week massaal naar mij luisteren. Wat ik wel moet meedelen is dat er vandaag geen keuzeplaat van de luisteraar is. Maar er is wel een nieuwe tipper van de week. Ja, voor de keuzeplaat van de luisteraars hadden we eigenlijk deze week niet de mogelijkheid om alles voor te bereiden, zeg maar. Gezien, je weet wel, ja, daar gaan we niet over uitbreiden. Misschien komt Jacqueline langs straks, dat zou goed kunnen zijn, dat ze even tijd vrijmaakt. Ze is wel intussen al aanwezig hier in de studio, maar ik weet niet of zij vandaag ook aan het woord gaat komen met wat eten we vandaag. Ja,

Bedankt aan onze voorgaande collega's hier bij de hitfrequenties. U kan ons beluisteren via DAB+, via Middengolf, via FM en ook via het wereldwijde internet. Op je mobieltje, kan ook. Op je televisie, kan ook. Op het YouTube-kanaal, kan ook. Ja, dus eigenlijk kan je ze overal beluisteren. Dat is toch plezant, vind je niet? Ja. Zoveel mogelijkheden dat er zijn om naar onze show te luisteren. En ik moet nog meedelen dat we vandaag toe zijn aan de 223ste Hitriders op vrijdag, weliswaar.

0: Ja, toch wel een van die grote hits van Steve Miller Band eind jaren 70. Je hoort de Jet Airliner. Het is vrijdag en ja, dan kan je soms wel eens iets zeggen komen ook.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het, maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak. Oh my god. Ja.
0: Ja, het kan gebeuren toch? Vrijdagavond als je het moet missen. Dan kan je ervoor wenen. Ik kan er wel om jij.

0: We're gonna love tonight. Ja, was een heel andere blok muziek toch wel. Dit van Lime komt uit de jaren 80. En ze voelen zich een beetje schuldig. Ja, guilty. Ja, wat moet je eraan doen?
1: Dit is Hitriders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja. Gelukkig zijn er dan nog zo van die mannen die u het leven kunnen redden.

Ja, de man schreef het uit. Thanks for saving my life. Dank je wel daarvoor dat je dat elke week wil doen tussen 5 en 7 uur op vrijdagavond. Hit Rider is de naam. Ja, grootmeester is een vak toch wel, deze Billy Paul. Maar van de ene grootmeester naar de andere, al moeten we hem misschien Sir noemen. Hier is Sir Cliff Richards.

Rocco Granata immigreerde midden vorige eeuw vanuit Italië met zijn ouders naar België. Uit Limburg vertrok hij, ja, om dat zijn vader daar in de koolmijnen aan het werken was. Je hoorde de jukebox-klassieker Rocco Granata en O Kleine Jessie. Ja, Jessie, Jessie, Jessie, Jessie. Brengt ons naadloos bij deze van Miguel

uit de gehete zomer, zeg maar, van 1976. Je hoorde Michel Fugain in Le Big Bazaar. En het nummer heet Le Printemps. En dan is het nu tijd om op dit knopje te drukken, Jos. Ja, ja, ja, jawel. Ja, het staat nog al een beetje ver uit elkaar, allemaal een beetje hier in de studio. Het is uitgebreide studio. Jan.

0: Ja, jongens. Het is toch weer een brugdag om nooit meer te vergeten, is het niet? Eender waar u ook luistert, in de Benelux, of u weet waar, misschien ook in Spanje, zou goed kunnen, ja. Want volgende week brengen wij ook een uitzending hier vanuit Spanje rechtstreeks. Dus mensen die nu aan het luisteren zijn in de omgeving van Torrevieja, volgende week brengen wij een uitzending live vanuit Spanje. Je hoort de Loede Prijk en de Zijnen met Two Man Sound.
1: Jos van den Bos.

0: is getrouwd met Kato.
1: Ja.
0: Ze verwacht een tweede kindje. Tom Dice, ooit nog eens vertegenwoordiger geweest voor het Eurovisie Songfestival. En dit is de tipper deze week, de nieuwe van Tom Dice.

zo is dat. Vrij alcoholvrij. Ja, misschien nog even meegeven hoe de titel was. Don So Long Goodbye. Dat was de tipper van de week. Dan het.

Ook alweer een van die grote hits, zeg maar, uit 1976. Barry White, The Man Himself, and You See the Trouble With Me. En van de ene grootheid naar de andere.

0: dingen uit de grond van mijn hart dat u aan mij gedacht hebt voor mijn verjaardag. Het was fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik na zoveel jaren dat ik heb moeten stoppen, dat ik nog altijd in jullie gedacht. Dank ervoor. Ik ben er fijn, emotioneel van. En ik dank ervoor dat u mij niet vergeten bent.
1: Nee, Jimmy Frey, we zijn je zeker niet vergeten. Op je oude dag, 87 jaar jong was je geworden. En we draaiden toen Saragossa heel speciaal voor jou, weet je nog wel. Maar nu ga ik toch nog eens iets heel anders draaien van Jimmy Frey. Ken je dit nog?

0: Jimmy Frey. Een tweetal weken terug, 87 jaar jong geworden dus. En Jimmy Frey overweegt om euthanasie te laten plegen. Gezien zijn gezondheidstoestand, ja, is een paar maanden geleden met zijn mobieltje omvergereden geweest. En ja, had er ontzettend veel pijn aan over. Jimmy Frey, ik zou zeggen, goeie moed erin, jongen. En ga door tot je 90, 95, misschien wel 100, wie weet.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen maar de hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, zo zie je maar hoe het leven kan lopen.

kon Bart van Leeuwen even binnenwippen met de plaat en zijn verhaal. Maar tot dan nog deze van Mr. Mister. Ik stel me ook soms die vraag. Is het love? Of is het not love?

0: in de jaren 80 voor Mr. De band kende een paar grote successen midden jaren 80, zeg maar. En dit was er eentje van Is It Love for After. En dan nu met een vijftal minuten vertraging komt Bart van Leeuwen binnengewipt met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eddie wilde er al langer op uit, maar hij moest wachten tot hij zijn school had afgemaakt. Toen dat eenmaal gelukt was, vluchtte hij meteen dat boerengat uit waar hij was geboren en getogen. Hij trok naar Hollywood, naar de plaats van zijn dromen. Als een echte rebel liet hij meteen een tatoeage zetten en even later ontmoette hij een meisje dat precies dezelfde tatoeage had. Ze trouwden met elkaar en hun toekomst lag wijd open. Ze vonden samen een kleine flat die ze net konden betalen met z'n tweeën. Eddie ging werken als portier in een nachtclub en zij verdiende wat bij door in cafés liedjes te zingen. En ondertussen leerde hij wat gitaarakkoorden, zodat ze samen konden optreden. Het leek alsof ze de hele wereld aan konden, met z'n tweeën. Ja, het ging goed met Eddie. Met zijn gitaar speelde hij de sterren van de hemel en hij werd dan ook al snel ontdekt. Hij kreeg een manager en een roadie. Eddie mocht zelfs een plaat opnemen en wat denk je? Die kwam nog in de hitlijsten ook. Hij was klaar voor een leven als beroemdheid. Ineens liepen Eddie en zijn vriendin rond in de wereld van filmsterren en glamour. Het kon niet op. Totdat Eddie op een dag bij zijn platenbaas op kantoor moest verschijnen. Die vond Eddie's nieuwste album niet goed genoeg, omdat er geen hit op stond. Eddie wilde het niet horen. De wereld lag toch immers aan zijn voeten. Tenminste, dat hield iedereen hem voor. En dus wilde hij naar niemand luisteren. Eddie was immers een rebel. Maar dan wel een rebel die niet in de gaten had dat zijn ster in hoog tempo aan het vallen was. En al die tijd bleef Eddie maar denken dat de wereld nog steeds aan zijn voeten lag.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Way back, back into time.

0: onze opener in het tweede deel Hitwriters van deze vrijdag. In deze 223ste uitzending. Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi? Uiteraard, Jos, tot 7 uur nog. En straks komt Jacqueline ook even goeiedag zeggen hier in de microfoon. Ja, ze heeft haar eigen microfoon. Ja, ze is al bevorderd. Jawel, jawel, jawel. Het is al ver gekomen. Bent u aan het luisteren nu in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland, in België of in Spanje of eender waar? Hartelijk welkom!
1: For all your musical needs, you're in the right place. This is Don't Go Anywhere. More music.
0: Geweldige vrijdag en brugdag nog wel 15 mei 2026. En kent u deze nog? Terug naar 1983. Lisa Borie had er toen een grote hit mee. En wij draaien hem vandaag nog eens een keertje. Hier is Break It Up.

even gemist. Maar het heeft niet, we zijn er nog tot 7 uur op deze vrijdag 15 mei. Alleen de grootste hits worden hier bij ons tot 7 uur vanavond in deze Hit Riders on Friday. En de volgende week, vergeet het niet, zenden we uit live van in Torrevieja vanuit Spanje weliswaar.

kent ze ongetwijfeld nog uit die goede oude 70s met All Lovers Holiday. Iets wat minder gekend was, dit nummer, maar toch nog eens leuk om te draaien op deze vrijdagnamiddag, is dit Paradise uit 1981. Hier hoorde muziek van Change. Ja, intussen is Jacqueline hier binnengewipt, lieve mensen. En je houdt het niet voor mogelijk, maar zij staat erop dat wij dit gaan doen.

0: Ziezo. Is het allemaal een beetje goed gestart voor jou, Jacqueline? Zo? Ik heb je jingeltje voorbereid. Nu is het aan jou.
1: Ja, goedemiddag, Jos.
0: Ah, goedemiddag, Jacqueline. Het is toch deugddoen, vind je niet, op deze brugdag vandaag. De tweede Onze Lieve Heer Hemelvaartsdag eigenlijk. Heb jij een brug gemaakt vandaag, Jacqueline?
1: Ja, zeker.
0: Ja, is ze al klaar of ben je nog in de helft? Of,
1: in de helft.
0: In de helft, ja. Zeg, Jacqueline, maar bruggen bouwen, dat zal misschien minder goed aan jou besteed zijn. Maar je kan wel geweldig goed koken, heb ik me laten vertellen. Vertel het eens, wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Dus ik heb vandaag kippenhaasje klaargemaakt met een lekkere pasta in de currysaus en met wokgroentjes erbij. Oh. En als dessertje een lekkere, lekkere boterkiek.
0: Ja, wat zeg. Man. Zeg, Jacqueline, mag ik eens een iets bescheiden vragen? Heb jij plannen deze zomer om op reis te gaan? Staat iets op de agenda voor deze zomer?
1: Ja, dus ik ga naar Spanje. Ik vertrek met de auto naar Spanje met kameraden bij. Ik ga mijn goede vriend Johan Polijn gaan opzoeken. En ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk goed weer. Ja. En lekkere sangriatjes drinken. En dan gaan we dan een paella gaan eten en een lekkere barbecue doen.
0: Is dat in het zuiden van Spanje, Jacqueline, als ik me goed voorstel? Of,
1: ja, het is in Torrevieja.
0: Torrevieja? Oh, daar zitten veel luisteraars. Want ik vertelde het zo net in het programma al, Jacqueline. Volgende week, dan zijn we, als ik me niet vergis, 22 mei. Klopt dat? Ja?
1: Ja,
0: dat klopt, Jacqueline. Wel, dan gaan we een speciale uitzending brengen vanuit Spanje. Ik veronderstel dat jij daar dan ook gaat bij zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja?
0: Ga jij daar ook voor de drankjes zorgen en zo? Want, ja,
1: voor de lekkere sangria.
0: Ja, ik heb er al een beetje schrik van dat ik daar ga verdorsten, want het schijnt dat het er 25, 30 graden is. Dus, ja. Dus,
1: ja, dat gaat leuk zijn. Lekkere zomerkleertjes aantrekken. Ja.
0: Zeg, Jacqueline, weet je wat? Zometeen vertellen we nog wat meer over de Fiesta Blanca feesten weer. Die doorgaan terug. Ergens moet ik nog even checken. Maar wie er ook gaat bij zijn dit jaar is Frank Galan. En daar komen we straks wel eens heel even op terug. Maar eerst draaien we een collega van Frank Galan. Als dat goed is, tenminste voor jou, Jacqueline.
1: Ja, dat is prima voor mij.
0: Is dat goed?
1: Ja.
0: Wel, kijk, dan doen we het zo. Dan draaien we eerst Luc Steno en Sandra Kim. Want ja, zij deed ook nog iets voor het Eurosong voor België, weet je nog wel? Met J'aime la vie. Maar hier is ze met Bel me, schrijf me. En dat moeten jullie ook eens doen.

duets. En Sandra Kim won het Eurovisie Songfestival voor België in 1986. En morgen is er terug een nieuwe uitzending. Een nieuwe finale, zeg maar. Voor de 70ste keer gaat hij door vanuit Wenen in Oostenrijk. En weet je nog, toen dit nummer won...

Das won ooit het Euro Songfestival dat morgen ook plaatsvindt in Wenen in Oostenrijk. Voor de 70ste keer en voor Duitsland had Sarah Engels naar het Euro Song met dit nummer.

0: je wil weten op welke plaats Duitsland gaat eindigen met dit nummer van Sava Engels, dan moet je kijken morgenavond naar de finale, want dat is voor de 70ste keer dat men de finale van het Eurovisie Songfestival brengt, live vanuit Wenen.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Your home for the best oldies, all day, every day.
0: Niks dan groot hits hier bij ons. Wat ik wel moet meedelen, dat is dat er vandaag geen keuzeplaat van de luisteraar is. Nee, we hebben het niet kunnen voorbereiden. Dat heeft allemaal een beetje te maken met verschillende zaken. Maar volgende week zijn we live vanuit Spanje. Dat geven we nu al mee, dus op een plaatje. Een uitzending live gebracht vanuit Torrevieja. Terug naar die goede oude 70s. Zeezender hitje weliswaar van People Choice. Do it anyway.

0: Ja, kijk, die wil het seniorenkwartiertje. Om te dansen op één tegel allemaal. Deze onder andere ook van Manhattan. 1976, het lijkt allemaal uit 76 te komen vandaag. Hurt, ja, een formidabele song. En wat ook een formidabele song is, is deze.
1: Et maintenant, il est grand temps pour une chanson en français.
0: Speciaal voor Maurice Bokkenbroek.

0: nu ben ik eens benieuwd of het jullie opgevallen is. Ja, we draaiden een jingle. Het is tijd voor een Franse plaat, maar het is wel een Franse artiest, dat wel. Charles Aznavour zong wel in degelijk in het Engels deze G.
1: Yeah, man.
2: Yo, man, hold on, man. Y'all got turning radios up. Y'all got turn them up.
1: Turn them
2: radios up.
3: This is a tonight from Pit Fighters. Alle grote hits hoor je hier.

Oh, daar is duidelijk precies iets verkeerd mee, maar ik ga het eens even opnieuw opstarten. Misschien lukt het dan wel. Heb het nogal meegemaakt, hoor. Ja, computers zijn soms een beetje lui. Kijk, voilà, ik denk dat het nu zou goed zijn. Shell and the Black Devotion. Terug naar die geëten, warme, lekkere zomer van 77 met deze I Don't Need a Doctor.

0: Het verholpen door hem is opnieuw herop te starten. Zo zie je maar, een mens leert elke dag nog bij. Shella and the Black Devotion, 1977. I don't need a doctor.
1: But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago. Where

0: Rednex. Paar jaar terug ook alweer een geweldige hit geweest en wordt nog steeds gedraaid op die geweldige vijven die her en der georganiseerd worden. Waaronder ook binnen een paar weken Hit Riders on Tour. Maar erover meer in onze latere uitzendingen. We gaan nog niet vooruit lopen op de zaak. Nee, doen we niet, Jos. Nee. We moeten erbij blijven, bij de pinken blijven, zegt men dan. Vrijdag namiddag 15 mei, brugdag vandaag en de 223ste. Zeg ik het juist? Uitzending? Ja.
1: How are we all doing today?
0: Ja.
2: Nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio.
0: Nee, ik zou niet durven.
4: Now.
5: There's a place I have found in the shade.
0: Ik kijk even op de klok. We hebben nog een 15-tal minuten te gaan. En er is nog een heleboel dat we willen bekendmaken, jongens. Omtrent ook die Fiesta Blanca komt er zo meteen af.
2: Playing nothing but the greatest hits.
0: Eerst gaan we deze op jullie loslaten. Ken je hem nog?
6: Ja. We hebben een nieuw nummer ingestudeerd. Ik weet niet of het lukt. Dat willen we met iedereen doen hier. Dit komt steeds terug.

is 1, 2, 3, 4. Ha. Er komt ook nog handklap in. Klap eens in je handen. Op dit tempo.

Dat komt er ook niet voor. Je hoort het vanzelf allemaal bijkomen. Ik ben benieuwd of het lukt. Nestor.

0: Ja, het moet zo wat eind jaren 70, begin jaren 80 geweest zijn. Een geweldige gids geweest voor deze Peter Koelewijn en zijn Rockets. Klapbaar in je handen en wij draaiden hem onder het motto.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, en ik zei het zo net al, we gaan het ook eens even hebben over de Fiesta Blanca, de feesten die ook dit jaar plaatsvinden op 6 oktober 2026 in het Park Antonio Soria. En ik kijk eens even, ik heb hier de line-up van het hoofdpodium, want eigenlijk is er maar één podium, zeg maar. En er staan toch wel een heleboel Nederlandse, maar ook Belgische artiesten weer op het podium. Dat is gebruikelijk zo op Fiesta Blanca. Het zijn uitsluitend Nederlandse en Belgische groepen of artiesten die in aanmerking komen. En wie zien we daar? André Gazes Jr., Frank Galvin, Funky Dia, die was er vorig jaar ook bij. Nadine, ken ik niet persoonlijk. Miki, ja, die moet je nog kennen, dat is een Nederlandse zangeres. Jimmy Davis, Sam Horis, ja, van het gras. Weet je wel, het gras is, laat het maar groeien. En The Galaxy, ja, dat is ook een band die er vorig jaar ook bij was. Wie er ook nog komt zijn Tinus en niet te vergeten Danny Christian. Maar wie vooral mijn belangstelling trekt voor de eerste keer op de Witte Feesten is Frank Galvin. En Frank Galvin is intussen al, even kijken, 66 jaar jong. Ja, toch wel. Het is de broer van Herman van Mollo, die op televisie destijds op VRT de Herman van Mollo quiz presenteert of zoiets in die aard. Galvin, zijn grote doorbraak kwam er in 1994 toen hij tweede werd in de San Mixshow, waar hij Julio Iglesias imiteerde met het liedje Quiere Me Mucho. In 1997 had Frank Galvin zijn eerste nummer 1 hit in Vlaanderen. Het nummer Door Vel, wacht even, die muziek opnieuw herstarten misschien, ja. Door Veel van Mij te houden stond 6 weken op de eerste plaats in alle Vlaamse hitlijsten. In 2006 was hij medepresentator van zijn broer Herman van Mollo in 6 afleveringen van de quiz 1 jaar gratis. Ja, kijk eens aan op de VRT destijds nog. Frank Galvin nam duetten op met Dana Winner en Sandra Kim. En hij kent succes in België, Nederland en Duitsland. En dus nu vanaf dit jaar misschien ook in Spanje, wie weet. En wordt sinds 2007 elk jaar gecontacteerd door de concerttournee Tommelodien der Volksmuziek. Ja, dat is in Duitsland toch wel, ja. Meer dan 300 Duitse theaterconcerten staan op zijn naam. En zijn Duitse liedje Ave Maria, wat onder andere een eigen compositie was, stond op de tweede plaats in de Duitse hitparade in 2008. In 2010 bracht hij een album uit met de titel Ich ken al deinen heimlichten Träumen, met daarop vooral slagers en ballades. Frank Galvin leidt zijn bedrijf samen met zijn echtgenoot Christel en daarmee gaat hij ook regelmatig optredens verzorgen in diverse zalen, waaronder ook buffet-optredens. Dus eerst een beetje eten, je weet hoe het gaat met buffet, en nadien optredens. Onder andere ook in zaal Montovani en zo meer gebeurt het in Oudenaarde. Dus Frank Galvin, die mogen we dus binnenkort verwachten op de Fiesta Blanca feesten die plaatsvinden op 6 oktober 2026 in het Park Antonio Sorio in Torrevieja. Kaarten zijn intussen te verkrijgen aan €45 per persoon. En er komt nog €1 reserveringskost bij. Voor alle informatie zou ik zo zeggen, ga eens rustig kijken naar de Facebookpagina. En intussen moet ik ook nog iets doen. Ja, dat was ik eigenlijk al vergeten. Ik moet hier eigenlijk die plaat van Frank Galvin nog klaarzetten. Maar kijk, dat is zo meteen gebeurd. Kijk, zo gaat het, zo snel gaat het. Ja, deze wou ik je laten horen. U kent ze ongetwijfeld van Peter Maffay. Die Duitse klassieker. Maar Frank Galvin maakte er zijn eigen Spaanse versie van. Hier is hij met Tu. Intussen neem ik toch maar vlug afscheid van jullie, want ik zie dat het 7:03 is. Tot volgende week live vanuit Spanje, vanuit Torrevieja. Tot dan, de groetjes, dag!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

gefeliciteerd. Je dompelt je oren weer onder in het puikje van de zalm. Alleen het beste van het beste in de number one show. We begonnen met Congratulations van Cliff Richard. Dat lied was gemaakt als inzending voor de Britse voorronde van het Eurovisie Songfestival. En hij won die moeiteloos. Cliff eindigde echter later in de daadwerkelijke Europese finale op 1 punt van de winst. En die finale van 1968 werd gehouden in de Royal Albert Hall in Londen. En het was de eerste Eurovisie-editie ooit die in kleur werd uitgezonden. Cliff Richard nam het nummer niet alleen in het Engels op, maar ook in het Frans, Duits, Spaans en Italiaans. En George Harrison gebruikte de melodische basis later voor It's Johnny's Birthday op zijn LP All Things Must Pass. En daarop volgde een auteursrechtenkling door het oorspronkelijke componisten van Congratulations. En waarna latere persingen de credits moesten worden aangepast. En wie won dan uiteindelijk het Songfestival dan wel? Dat was Spanje met de artiest Massili met het nummer La La La. Maar daar hebben we hier in dit deel van de wereld dus nooit meer iets van gehoord. Het volgende nummer is al meer dan 35 jaar oud en hoewel het nog steeds jong en hedendaags klinkt. Hier is de nummer 1 hit van Snap uit mei 1990.

begon als een half afgeschreven idee van Calvin Harris, dat hij later opnieuw oppakte, omdat hij meteen hoorde dat het bij Dua Lipa zou passen. Hij benaderde haar in Jamaica rechtstreeks via een Twitter-DM met de vraag om mee te doen. Harris en Dua Lipa kenden elkaar overigens al van een feestje, nog uit de periode vlak na Be The One. Dus dit was geen toevallige studioklik, maar een hernieuwde samenwerking na een eerdere ontmoeting. Harris zei in een interview dat hij weer dance music wilde maken. En dat One Kiss een goede kans was om terug te keren naar een house sound. Voor de aankondiging van het nummer gebruikte Harris een QR-code in zijn Twitter-header. En wie die scande kreeg al als eerste de titelsong te zien. Maar hier is hij dan echt. One Kiss uit 2008.

0: Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit mei 2025. Bij het Bevrijdingsfestival in Wageningen worden enkele demonstranten opgepakt. Ook wordt er net na afloop van een toespraak van premier Schoof, waarbij ook de Poolse premier Donald Tusk aanwezig is, een rookbom op het podium gegooid. De demonstranten vinden dat de Nederlandse regering te weinig aandacht heeft voor het huidige leed van de Palestijnen en de humanitaire crisis in Gaza. In Vaticaanstad gaat het tweedaagse conclaaf van start. De kardinalen komen bij elkaar om uit hun midden een nieuwe paus te kiezen. De Amerikaan Robert Prevost wordt uiteindelijk gekozen tot de 267ste paus. Hij kiest voor de naam Leo XIV. Het uit 1433 stammende Zwitserse dorp Blatten wordt samen met de omliggende dalbodem voor 90% bedolven door een ijs- en steenlawine van 3 miljoen kubieke meter. Afkomstig door het gedeeltelijk instorten van de Kleine Nesthorn op de Biergletscher. De 300 bewoners van het dorp waren al een week eerder geëvacueerd wegens het gevaar van de lawine. Het gratis concert van Lady Gaga op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro in Brazilië trok naar schatting 2,5 miljoen bezoekers, waarmee het het grootste concert ooit voor een vrouwelijke artiest was. En ze verbrak daarmee het record dat Madonna een jaar eerder vestigde op dezelfde plek. Dit was het nieuws van mei 2025. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.
1: May 2025.
2: Number one.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Het is voor het eerst in 8 jaar dat een Italiaan het wereldrecord langste tiramisu in handen heeft. Maar dit keer deed hij dat niet in Italië, maar in Londen. Mirko Ricci stond in 2017 voor het eerst in het Guinness Book of Records met een reusachtige tiramisu op Italiaanse bodem. Dat record werd hem echter in 2019 afgenomen door een ander Italiaans team. Maar onlangs sloeg Ricci terug. En hoe? In de Chelsea Town Hall kwamen 100 Italiaanse chefs samen om het grootste dessert ooit te maken. Met 150.000 lange vingers en 20.000 eieren maakten zij een tiramisu van maar liefst 440 meter lang. Daarmee werd het vorige record van 273 meter, gevestigd in Milaan, dus ruimschoots verbroken. Ricci koos bewust voor Londen als locatie. Als dank aan het Verenigd Koninkrijk, zei hij, de tiramisu was ook een eerbetoon aan de Britse koning en de koninklijke familie en werd afgewerkt met een gouden kroon. En chef Carmelo Carnevale legde uit wat een goede tiramisu maakt. Hele goede koffie, een stevige en luchtige crème en heel veel passie. En die passie was er zeker, want voor Ricci is dit meer dan een record. In zijn eigen woorden, dit is een record voor ons allemaal.

Het nummer dat je net hoorde is eigenlijk ontstaan als een Eurovisie-inzending voordat er een echte band bestond. Eerst was het liedje er en daarna werd Buxvist haastig om de song heen gebouwd. De groep werd dus niet organisch gevormd, maar via een snelle samenstelling rond de demo. Het werden Cheryl Baker, Bobby G, Mike Nolan en Jay Aston. Ze werden later pas bij het project gehaald. En de naam Buxvist werd niet zomaar bedacht als artiestennaam, maar komt van het cocktailtje Buxvist. Dat gaf het project meteen een luchtige, feestelijke uitstraling. De bekende rock-afruk-stunt in het Eurovisie optreden op tv was een idee van manager Nicola Martin. Dat moment maakte de performers veel memorabeler dan een doorsnee songfestival act. En die stunt was zo herkenbaar dat Cheryl Baker, een van de leden van de band, later zei dat hij Skirt Rip het songfestival mede heeft veranderd in een grote, extravagante spektakel dat het nu is geworden. En daarmee zijn we bij de uitgang van deze show. Dit was de Number 1 Show, editie nummer 273. En we sluiten af met een nummer 1 hit van Duran Duran. Dank voor het luisteren, maak er een mooie dag van en graag tot de volgende.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is the Country Corner.

nieuwe Country Corner. Fijn dat u er weer bij bent. Fijn dat u weer gaat luisteren naar 2 uur lang country en western muziek. Met alles erop en eraan gewoon. Straks natuurlijk de country gospel plaat voor vandaag. Een prachtige instrumentale aflosser. En natuurlijk een hele mooie 3 van. En over die instrumentale aflosser gesproken. Die komt uit 1949. Dat is een tijd geleden. Maar die instrumentale aflosser die komt natuurlijk in het eerste uur, zo halverwege ongeveer. Het tweede uur hebben we natuurlijk weer een fantastische special. Maar uiteraard, dat ga ik u nu nog niet vertellen, maar straks natuurlijk wel, in het tweede uur.

Dus alles zit er weer op en aan in deze Country Corner. Telefoonnummer is ook nog gewoon hetzelfde gebleven. Helemaal niet veranderd of zo. 06-30-13-1892. En mocht u toevallig achter de computer zitten, ga ook eens naar onze Facebookpagina Fred's Country Corner. En dan gewoon even via de Messenger even een leuk berichtje achterlaten. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar eerst de Country Gospel plaat voor vandaag. How beautiful heaven must be. Hier is Boxcar Willie.

0: Drinker Me.
1: Had u zijn stem herkend? Merle Haggard en Little Old Wine Drinker Me.
0: Little Wine Drinker Me.
1: Dat bedoel ik. En daarvoor Shania Twain en Alison Krauss met het prachtige nummer The Coat of Many Colors. We kennen natuurlijk het nummer van Dolly Parton. Maar nou, dit komt redelijk in de buurt, dacht ik zo. Het volgende wil ik u even voorleggen. Want ik kijk hier op mijn computer hier in de studio en daar staat duet. En naar mijn weten is een duet met z'n tweeën, toch? Maar hier staat dan bijgeschreven Lori Morgan samen in duet met Travis Tritt en Vince Gill. Dan zijn ze toch met z'n drieën? Dan noem je het dan nog steeds een duet of niet? Hier is Stepping Stones. Denk daar maar eens over na.

Prachtig nummer, de Stepping Stones. Laurie Morgan samen met Trevor Sprit en Vince Gill. Hadden we net niet een duet van Shania Twain en Alison Krauss met een prachtig nummer, The Coat of Many Colors? Ja, kwam natuurlijk van Dolly Parton. Maar het volgende nummer kent u ook van een andere artiest.

0: Cause my umbrella.
1: Ik hoop dat we hem niet nodig hebben. De Umbrella Song, gezongen door een van de grootste country-artiesten uit Ierland. Philomena Bagley. Daarvoor Alan Jackson met een nummer van Johnny Cash natuurlijk. En The Ring of Fire. We gaan naar de familie van Bobby Bear. Zijn hele familie doet mee. Op de Ricky Tikki Song.

Rust on My Strings. Oftewel, Dick van Altena, ook hij weer in de show vandaag. Dit is voor u de Country Corner vanuit Emmelo en de Doospolder. Studio nummer 38. En door met het jaar 1949. We gaan naar de instrumentale aflosser toe. Komt van Lester Flatt en Earl Scruggs. Hier is de originele uit 1949. The Foggy Mountain Breakdown.

En zo zijn we aangekomen aan de drie van. En daarvoor het prachtige nummer wat ze al gemaakt hebben in 1949.

0: halverwege jaren 2000 of zo. Dat kan heel makkelijk hier in de Country Corner. En daarom een artiest die in de jaren 2000 doorbrak. En ook hele mooie country en western muziek heeft gemaakt. We gaan naar drie nummers luisteren van Kenny Chesney. Nummers uit de beginjaren 2000, 2005 om precies te zijn. We gaan luisteren naar wat langere nummers. Niet dat korte werk, maar wat langer. Een dikke 4 minuten. We gaan zometeen luisteren naar When the Sun Goes Down. Dan hoop ik dat hij mooi lekker in de zee zakt. Dat is prachtig om te zien. Daarna The Road and the Radio. En we eindigen met een nummer dat gaat over Jesus and Elvis. Vandaag dus in de drie van een man die begin jaren 2000 populair was en eigenlijk nu nog steeds. Maar wij gaan er naar luisteren. Hier vandaag in de drie van in de Country Corner. Hier is Kenny Chesney.
1: Hey, crack, let's go. We got a gig to do.
2: Hold on.
1: Open up.
2: Hold on.
1: Come on.
2: All right.
1: We got hula girls and everything.
2: All right.
1: Hey.

good to be Jesus en Elvis. De prachtige nummer van de Kenny Chesney. Daarvoor The Road and the Radio uit 2005. And When the Sun Goes Down. Vandaag dus in de drie van niemand minder dan Kenny Chesney. Heeft u nu zelf een artiest? Meld het aan op een telefoonnummer. Of via Messenger, SMS of app.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Dat betekent dat u nog niet de radio moet uitzetten. Zeker niet. Hou hem lekker gewoon de hele avond aan. Want we gaan zo meteen even van deel 1 naar deel 2. Oftewel naar Country Corner A, naar Country Corner B. En de Country Corner B stelt dan weer voor dat we naar een special gaan. Daarom dit even dit instrumentale tune van Chet Atkins en The City of New Orleans. En dan komen we zo meteen terug met deel 2 van de Country Corner. Tot zo!
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: De Country Corner.
5: The greats of country all hang out here. Blake George.
6: He said I'll love you till I die.
5: Tammy. Brandy.
7: I'm digging up bones.
5: And so many more.
7: I'm an everywhere man.
5: For the best of country classics.
8: Number one for country music.
9: Have a great day.

Luisteraars, welkom in het tweede uur van de Country Corner. Vandaag weer een nieuw thema. En we gaan vandaag in de bloemen. En daarom begonnen we ook met Dale Watson en Flowers in Your Hair. Country muziek dus in de tweede uur met liedjes over bloemen. En daar zijn er vele van gemaakt hoor. Maar heeft u zelf nu een thema voor dit tweede uur? Dat is natuurlijk van harte welkom hier bij de Country Corner. Kunt u kwijt via sms of een app. Richting telefoonnummer 06-3013-1892.

Tweede uur dus. Voor alle plaatjes over de bloemen. Uiteraard komen de platen ook weer 3 aan 3 voorbij. Zoals u dat van ons gewend bent natuurlijk. Zometeen gaan we beginnen met Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris. Met het prachtige nummer The Wild Flower. Daarna gaan we over de bloemen op de muur. Misschien gaat het wel over behang, zou het zo kunnen. En we eindigen met Bring Me Flowers Now. Het tweede nummer komt van de Stedler Brothers. En het laatste nummer van het blokje van 3 komt van Tanya Tucker. Ik zou zeggen, geniet mee van de tweede uur van de Country Corner. Heerlijke muziek over de bloemen. Hier is de eerste.

0: prachtig nummer van niemand minder dan Tanya Tucker.
1: If your heart is in them flowers.
0: Bring me flowers now.
1: Bring them all.
0: Daarvoor de Statler Brothers met Flowers on the Wall. En we begonnen met Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Oftewel trio. En dan heet het Wild Flower. Nou, wie ook een prachtig nummer opgenomen heeft over bloemen, dat is deze man. Dan heb ik het over Don Williams. En hij zegt, ze groeien eigenlijk helemaal niet. Flowers won't grow in a garden of stone.
2: Was unplanted deep enough? Or could it be

Ook hij kwam voorbij hier in de Country Corner. Jim Reeves, The Flowers, The Sunset en The Trees. En dat hier allemaal in studio nummer 38. Daarvoor Ben Steeneker en Carmen Steeneker. Volgens mij kwamen ze uit Haaksbergen. En Flowers from the Moon. En we begonnen met Don Williams in dit blokje van drie. Met Flowers Won't Grow in the Gardens of Stone. U luistert naar de Country Corner en vandaag dus in de special niks anders dan bloemen. We gaan door met William Fries en Terry Nelson. Hier is Flowers

Corner. Met in het tweede uur een special over bloemen, oftewel flowers. En u luistert naar Bryce Littlewood en The Lie of Flowers. Daarvoor Brad Paisley. En hij had het gewoon over flowers. En we begonnen met William Price en Tammy Nelson met Flowers on the Dash. We gaan naar Dave Sheriff. Hij zingt samen met de Jordanians. En volgens mij, ja, als ik het goed weet, speelde die band ook samen met Elvis. Nu dus met David Sheriff. Hearts of Flowers, Sweeter than the Flowers en Always Flowers. Het volgende blokje van drie.

Spolder. Met de heerlijkste muziek. En we zijn bezig met de bloemetjes. Kali Fry en Always Flowers. Daarvoor Johnny Cash, Jesse Coulter, Emmylou Harris en Waylon Jennings. Met Sweeter Than The Flowers. En daarvoor David Sheriff met Hearts of Flowers. Met de Jordanians daarbij. En u luistert dus naar de Country Corner. We zijn bezig met de bloemen. En als je dan naar de vroegere tijden gaat. Dat op zondag bijvoorbeeld de winkels nog niet open waren. Tegenwoordig weet je niet beter. Maar vroeger was alles gesloten op zondag. En dan was je misschien wel eens een keer voor een verjaardag een bosje bloemen vergeten te halen of zo. Hè? Dan moet je dan zaterdag halen en denk, oh nee, helemaal vergeten. En waar ging je dat dan halen? Als je dacht van, ik heb zondags toch nog een bloemetje nodig. Nou, misschien wel bij het benzinepompstation. Zou kunnen, hè? Daar haalde je dan meestal nog even snel een bosje bloemen weg. Daar is uiteraard in de countrymuziek weer een nummer over gemaakt. Het heet Gas Station Flowers. Hier is Parker Grace.

En zo is ook weer deze Country Corner aan een einde gekomen. En op het einde hadden we er even vier achter elkaar. Ik zal het u nog even vertellen. We begonnen met de bloemen uit de benzinepomp. Oftewel de Cash Station Flower van Parker Gray. Daarna Sweeter Than The Flowers. Rose Lee Memphis tekende voor dat prachtige nummer. Daarna Jerry Reed, Smell The Flowers. Oftewel ruik eraan. En we eindigden met Tom T. Hall en de Second Handled Flowers. Dus vandaag, u begreep het, bloemen in de titel. Wat betreft het tweede uur, de special van de Country Corner. Voor vandaag natuurlijk. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. En ik hoop ook dat u volgende week weer aanschuift. Zodat u weer kan genieten van twee uur lang country en western muziek. Wat de Country Corner betreft, een hele fijne avond. En misschien wel tot volgende week. Hoi!

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en een mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: FM Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht.